0: Is féidir le drogaí áine sa dul bhaim mar tar bhela éagsúla, a chuann siad ar fádaisteachhart agus túigh tomáint. Is féidir le réint drogaí tú bhhailú, ruda ágan bhfuil buán go nnne tú bátain.
1: Kunnen drogi hele faragon die weer de rush door gaat. Wie doet Thomas Rush kopie, ik heb 20% op alle contorten.
0: Maar wie in twee tomans voor je nog haar drogi is federlijst tussen de goed passionaire Augustini hele er een mohore geremuil. Na tomans voor je nog haar drogi gebracht, onu door als omhavaltje achter woorden. Tour court er RSA.ie.
2: We're gonna bring in your music now.
3: And more of it.
2: This